0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen, voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence, in het zuidoosten van Frankrijk, is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden ook te veel rook in. En in Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten en de sfeer zat goed.
3: Hier is een geweldige sfeer, echt ambiance, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim, echt geweldig, Billie King.
4: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone, dat is gewoon het beste wat België kan.
2: En nu is het weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. En vanaf vrijdag zonniger en warmer.

0: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter.
1: Music matters.
2: Mannekes,
3: Pompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
7: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Willy. Music Matters.

0: bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
1: Life. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Sleep
2: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
0: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Een goeiemorgen. Vanaf juni volgend jaar mag je overal zwemmen in Vlaanderen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Nu is het verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Broens.
6: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
5: Nou, dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen, voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw twee olietankers geraakt door raketten. In de Provence in het zuidoosten van Frankrijk is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden te veel rook in. In totaal worden meer dan 1000 brandweerlieden ingezet om de brand onder controle te krijgen. In Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten. En de sfeer die zat goed.
7: Hier is een geweldige sfeer. Echt ambiance. Ja. En heel goede artiesten. Hè? De Natalia, Maxim. Echt geweldig, wil ik in.
8: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek. Samen vuurwerk met drone, dat is gewoon het beste wat België kan.
5: En nu is het dus weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
9: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
5: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocogno en de Deen Thomas Frank worden nog genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden.
10: En morgen?
5: Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden.
10: Oké. Okay.
5: Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
10: Yo, merci.
3: Live music matters.
10: Goedemorgen. Welkom bij de radio.
4: De zomer van Willy. Jan van den Broek.

volgens Kurt Cobain geschreven over kinderen met terminale kanker. Ja, klinkt hard. Heart-shaped box met nog een leuk einde. Pas op, hè. Cool, hè. 7:07, goedemorgen. Nu bij Willy, de Black Eyed Peas. Allee, TTZ. Will I Am van de Black Eyed Peas, want die mocht mee extra keyboards verzorgen op deze van U2. Magnificent. Welkom bij Willy.

Eels met de glimlach in mineur. Luchtig, schuin en instant meezingbaar, deze Mr. E's Beautiful Blues. Goedemorgen, het is 7:15. We zijn vandaag... woensdag, hè? Ja, juli nummer 22 zijn we vandaag. Het is de geboortedag van Rick Davies. Pianist, zanger en songwriter die Supertramp mee oprichtte en mee dat typische geluid boetseerde. Davies was binnen Supertramp vaar de groove en de wat donkerdere onderlaag. De Wurlitzer piano op de voorgrond en een stem met karakter die je meteen herkent. En een van de nummers waar dat perfect samenvalt is Goodbye Stranger. Strak gespeeld, super catchy, maar met die typische Supertramp scherpte onder de oppervlakte. Ter ere van Rick Davies, Supertramp en Goodbye Stranger. Het is vandaag zijn geboortedag. Hij stierf vorig jaar op 81-jarige leeftijd.

Erik is er blij mee en Thomas stuurt heerlijke song. Inderdaad, Supertramp, Goodbye Stranger. Ergens volgende week ga ik ook nog een school draaien van Supertramp. Ook nog zo'n ondergewaardeerd liedje. Dit is Sylvie Kroij en Cloud 9. Morgen. Ja.

0: Lokwerchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond High High, gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
1: Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Maar No Surrender backt een klein beetje beter. Bruce Springsteen bij Willy. 8:02 met Nothing But Thieves en Evolution.

Heel benieuwd hoe deze band Siska Siska live klinkt. Siska Danas komt met haar maatjes van de band morgen naar ons terras in Leuven. Ze doet een interview en een sessie bij Annelies op het terras om 4:15 ongeveer. En s'avonds doen ze het voorprogramma van Hi Hi. Dus Siska Siska tussen 8:00 en 8:30 en dan om 9:00 Hi Hi in de tuin. Gratis van M Leuven. Gratis, hè? Dus echt morgenavond in Leuven. Dit is een soloplaat van Frank Black van 30 jaar geleden.

0: Zeg dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspies.
1: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
1: Oh.
2: Ja!
1: Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
0: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Attention, luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
5: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
3: VTM. Kleurt je dag. Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort.

We openen een pintje ter ere van George Kooijmans. Hij stierf helaas 1 jaar geleden. George Kooijmans uiteraard, samen met zijn buurjongen Rinus Gerrits en een aantal andere vrienden, richt hij op zijn 13 jaar een bandje op. Een bandje dat hij na 4 jaar de naam gaf, de Golden Earrings. En ze braken ook al door, toen was hij nog maar 17, 18 jaar. Onwaarschijnlijk. In 2021 werd bij hem ALS vastgesteld. Ze zijn onmiddellijk gestopt met optreden en hij overleed dus 1 jaar geleden in Rijkenvorsel, waar hij al lang woonde. George Kooijmans, trouwens, de bassist Steve Harris van Iron Maiden was een grote fan van Kooijmans en ook van Golden Earring. En voorafgaand aan elk Iron Maiden concert werd er stevig Radar Love gedraaid. Tegenwoordig niet meer, maar vroeger deden ze dat altijd. George was trouwens ook verantwoordelijk voor de Kinderen voor Kinderen hit Vuur en Vlam. Echt waar. En samen met Barry Hay was hij ook de grote ontdekker van Anouk. Hij speelde en zong ook mee op haar debuut Together Alone in 1997. George Kooijmans overleed dus 1 jaar geleden. Hij schreef ook deze geweldige song Twilight Zone.

down here. Ik moet een beetje voormaken. Er wordt serieus in mijn rug geduwd door het vrouwtje van het nieuws. En als het vrouwtje ongeduldig is, ja, je weet wel. Zometeen het nieuws na Solwerks en Too Many DJs. Ah ja, na 8 uur ja, doen we een Willy Pet en ook nog een Big Kahuna.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
1: Music matters.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goedemorgen. Vanaf juni volgend jaar mag je overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Nu is het net verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Roens.
4: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Hè. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. Hè. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
3: Houd dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijds. In totaal gaat het om iets meer dan 6600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
5: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen. Maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. En soms 7-8 kinderen per begeleider. Dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet. Ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
3: En amper 2% van de kindbegeleiders is een man. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
6: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
3: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sebastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden.
7: En morgen?
3: Morgen eerst wisselvallig. Daarna meer opklaringen bij 24 graden.
7: Oké. Okay.
3: Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
7: Yo, merci.
0: Live music matters.
7: Goedemorgen. Welkom bij de radio.
1: De zomer van Willy.

Dit was in 1994 het eerste singeltje ooit van R.E.M. waar een papiertje bij zat met een tekst op. Ja, R.E.M. What's the Frequency? Kenneth, 7:08. Goedemorgen. Om 9:15 doen we van Jan met de pet. En straks zo'n song waarvan je denkt, dat is lang geleden. Hè?

Snow Patrol. Altijd Paw Patrol zeggen, maar zwart. Okay. 7:15, dit is het moment in de ochtend in de zomer dat we altijd zoiets doen van ja, holy crap, hoe recalcitrant is dit om dit te durven draaien. Dit is een epifanie, een aha-momentje. Dit is The Big Kahuna. Zo'n liedje waarvan je denkt van wow, nog nooit gehoord op de radio, lang geleden dat ik het gehoord heb, helemaal vergeten. Echt zo'n klassieker waarvan je denkt van oh, eindelijk nog eens te horen. En gelukkig dan maar op Willy. Vandaag heb ik gekozen voor I Still Believe van The Call. Bracht het uit in 1986, maar een jaar later kreeg het een soort van cultstatus omdat het gecoverd werd in de film The Lost Boys door Tim Capello. The Call, Amerikaanse band uit Californië, met als frontman Michael Bean, zeer goed bevriend met Simple Minds en de rest en de band uiteraard, en Jim Kerr vooral. Samen met Jim Kerr was hij te horen op de wereldhit In Your Eyes van Peter Gabriel, en Michael Bean was zelf ook als achtergrondzanger aan het werk op bijvoorbeeld Alive and Kicking en Sanctify Yourself van Simple Minds. Die Michael Bean, heb ik onlangs nog eens verteld, die stierf trouwens in Hasselt, in het ziekenhuis daar, want hij kreeg een hartaanval in de backstage op Pukkelpop, jawel, in Hasselt in 2010. Hij was daar omdat zijn zoon de frontman is van Black Rebel Motorcycle Club. Dus gestorven in België en gekend als de zanger van The Call, die Michael Bean. Een aha-momentje, The Big Kahuna, met The Call en I Still Believe. Het begin is zo geweldig, jawel, dat het gewoon stil gaat maken. Ik maak het dan stil. En ik ga aftalen, luister goed. The Call, I Still Believe, 3,

Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Cranberries en Linger, ter 2 jaar geleden nog gecoverd door Royal Otis. Zometeen de Eagles, want Don Henley is jarig. Hij wordt vandaag 79 jaar. Eerst nog Muse en Get Up en vecht een beetje.

eigenlijk is het een beetje twee keer de Big Kahuna dit uur. Daarnet nog The Call and I Still Believe, waar jullie echt super blij mee waren. En ook deze vinden jullie geweldig. Idols and Life in the Fastlane, ook lang geleden inderdaad. Want zanger Don Henley van Idols is jarig, 79 jaar vandaag. Je kent hem uiteraard van al die songs van Idols, maar ook van The Boys of Summer. Zijn solo single uiteraard ook een wereldhit geworden. En Don Henley had ooit een relatie met Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Ze was ook zwanger van hem, maar ze hebben dan een abortus gedaan. Gewoon. Even tussendoor. 6 minuten over 8:30. Zometeen PJ Harvey, Good Fortune. Na deze van Trigger Finger Through.

0: PJ Harvey en Good Fortune. Zometeen kan je een pet winnen. We doen na de toets Jan met de pet.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel.

Wil je met mij de liefde bedrijven? Do you wanna cooks bij Willy? Jan met de pet doen we nu. Je stuurt Jan met de pet die vier woorden of iets wat erop lijkt in de app van Willy. En dan maak je kans op een petje van Willy. Uiteraard, want van de Belgische trappers of zo zou een beetje raar zijn. Ismaël die stuurt, het is vandaag de 154ste. Nee, oké. Maand 7, de 22ste. Dan 22 maal 7. Maar dat is te veel hoor, Ismaël. Het is zomervakantie voor iedereen. Hè? Het is gewoon de 22ste vandaag. Dus ik doe gewoon de 22ste. Dat is simpel, niet? Dan moet ik ongeveer twee schermpjes scrollen en dan zijn we er. De 22ste die het stuurt, die wint de pet.

Woke, dat bestond ook al in 1974, want de titel was eigenlijk Brown Skin Girl, maar dat durfde hij niet te riskeren. Van Morrison, het werd Brown Eyed Girl. Ik ging zo geen dingen meer voorlezen, maar ja, jullie zijn zo creatief. Harm stuurde klakken, Saskia stuurt iets wat erop lijkt. Chris ging voor iets wat erop lijkt. Klakkie in het bakkie, vind ik leuk, van Raf. En Saskia stuurt petje af voor de rock- en rommelmarkt. Het was keigezellig. Ah wel, dat is een leuk berichtje, hè. Ik hoop dat jullie allemaal een leuke dag hebben beleefd op de rock- en rommelmarkt gisteren in Leuven. Oké, ik ging vandaag dus, om het simpel te houden, voor de 22e. Even kijken. Jeroen den Herder, proficiat

take a trip. New Beginnings van Yard Act. Ze hebben inspiratie gevonden bij Stijn Leuris bij Noordkaap. Ik hou van u. Luister, hè. Hier komt het. Goed, hè? We hebben goed geluisterd naar Stijn Leuris. Oké. Het nieuws van 9 uur komt eraan, zo bijna. Na Sun's All Gold en Today van Smashing Pumpkins. Goedemorgen.

0: Zomer van Willy. Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De Zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren er iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
6: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
5: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijds. In totaal gaat het om iets meer dan 6.600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
7: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen, maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. En soms 7-8 kinderen per begeleider. Dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet, ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
5: Amper 2% van de kindbegeleiders is een man. In het zuiden van Rusland zijn 8 gewonden gevallen bij een Oekraïense drone-aanval op een bedrijf. Dat meldt de gouverneur van de regio. Afgelopen weekend werd het bedrijf ook al aangevallen. Toen kwamen 8 mensen om het leven. De gebouwen zijn ook bijna volledig verwoest. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
1: Live music matters.

Dit heeft echt het tempo van een pinker, hè. Je moet eens opletten in een auto als je dit opzet. Het is echt het tempo van uw richtingaanwijzer. Sorry. Ik zei pinker, maar pinker klinkt ook beter. 6:09, Summer Defender in Getting Started. Andrew Ferris van NXS had een babytje in de tijd, een dochtertje. Hij was heel emotioneel en dacht, ik schrijf een schoon liedje. En het werd deze, Beautiful Girl.

exact dag op dag 1 jaar geleden moesten we afscheid nemen van Ozzy Osbourne. Hij werd 76 jaar. Daarom uiteraard deze Black Sabbath en Paranoid.

Normaal is het altijd plankgas bij Queens of Stone Age. Met deze glijden we rustig over het asfalt. Easy Street, nieuwe muziek van de Queens. Je hoort dit al. Gossip and Love Long Distance. Met een referentie naar I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. Het zinnetje I Heard It Through the Bassline. Not Much Longer Would You

0: einde. Kick in the distance. Ah ja, dit weekend is er een heel leuk festival in Olmen. Het heet Rock Olmen, goed gevonden toch? Een geweldig festival, want wat namen staan daar toch? Sad Boys Club bijvoorbeeld op zaterdag, Personal Trainer, Heisa, Maria Iscariot, Ronker uiteraard met onze eigen Jasper, Sans, The Sheila Divine en Goose. Dat is allemaal zaterdag. Daar zijn nog tickets voor zaterdag. Vrijdag is helaas voor jullie dan uitverkocht. Voor hen is het geweldig uiteraard. Op vrijdag staat daar Eppo Jansen, die kennen we ook van ergens. Captain Kaiser staat daar. Hi. Shane Stone, The Haunted Youth en ook Admiral Freebie. Allemaal vrijdag. Geweldig zijn voor Rock Olmen. Echt een super line-up vrijdag en zaterdag. Vrijdag helaas uitverkocht. Maar voor zaterdag zijn nog wel een aantal tickets te verkrijgen. Dus met z'n allen naar Rock Olmen. Vrijdag kan je daar genieten van deze Admiral Freebie.
1: De zomer van wie?

dorpje denk ik toch, Neer-Oeteren in Limburg. Nog nooit geweest, misschien is doorgereden of zo. Maar vandaar kwam deze band Schmutz. En het geweldige Love Games. 9:30 intussen. Met De Mens. Frank van der Linden komt naar ons terras in Leuven volgende week donderdag 30 juli. Dit is Nederlands.

Throwdown en Kryptonite. Ben je onderweg naar Leuven? Keer dan terug. Het heeft geen zin, want we zijn daar niet. Het is woensdag. Dan zijn we niet op ons terras in Leuven. Dat is gesloten daar, het M-Leuven gedoe. Maar morgen zijn we er wel weer, hè? Vanaf 11 uur. Er zijn dan live sessies. En s'avonds zijn we echt al lang open, want in de tuin van M-Leuven is er een gratis concert. Maar echt full, alles erop en eraan. Siska Siska om 8 uur tot 8:30. En vanaf 9 uur, hi, hi. Dus dat is wel straf. Je kan gratis naar hi, hi. Morgenavond in de tuin van M-Leuven. Dit zijn ze met How.

voel mij in een Depeche Mode op dit moment. Enjoy the silence. Gisteren hoorde ik Iwijn iets vertellen over een baslijn. En dat belangrijk is, een baslijn. En dat is ook echt wel zo. En wel, Mark Ronson, die hielp mee schrijven aan de baslijn van dit liedje. Dus goed opletten. This Life, Vampire.

Het is spannend. Vanaf nu kan je stemmen voor de eerste song die we spelen na het nieuws van 10 uur. Tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf. En de twee songs die klaarstaan is Rod Stewart met Young Turks en Sparks met This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Je kan dus nu stemmen als je de app van Billy opent. Dan kan je daar klikken op een van die twee. Dat draaien we dan zometeen na het nieuws van 10 uur. Niet naar Leuven gaan vandaag, dat is gesloten daar. Iwijn en Annelies komen gewoon hier programma maken.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
1: Music matters.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren het iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
4: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
3: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. Vorig jaar kregen 41 huurders van een sociale woning een boete omdat ze geen Nederlands spreken. In totaal goed voor iets meer dan 9000 euro aan boetes. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor N-VA Gijs de Grande heeft opgevraagd. Het is opvallend, want in totaal zijn er meer dan 150.000 sociale huurders in Vlaanderen. Je hoort de Grande.
5: Het probleem is dat we er vandaag geen duidelijk zicht op hebben op hoeveel huurders effectief worden gecontroleerd. We leggen vanuit Vlaanderen een taalverplichting op, maar tegelijkertijd kunnen we niet aantonen hoeveel mensen vandaag niet aan die verplichting voldoen of hoeveel er werden gecontroleerd. En dat is toch een fundamenteel probleem voor de opvolging en de geloofwaardigheid van ons beleid.
3: Vanaf 2028 krijgt Vlaanderen wel een centraal huurdersregister om zo'n soort zaken beter te kunnen opvolgen. In Oostenrijk is in het geboortehuis van Adolf Hitler een nieuw politiekantoor geopend. En dat is bewust gedaan. De woning was jarenlang een toeristische trekpleister en verzamelplaats voor neonazi's. Door er nu een politiekantoor van te maken, hopen ze dat te minderen. De renovatie kostte zo'n 20 miljoen euro. Het is bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.
1: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
0: Music Matters.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Van 10 tot 11, kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Werchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zeg, de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
6: Oei, wat doet hij er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmes.
0: Van 10 tot 11
9: kies je de muziek zelf.
0: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
5: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
6: VTM, kleurt je dag.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
11: Willy.
12: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen. Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnbs. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. En ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten, zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven, want nu kon je evengoed verhuren als Kermit de Kikker of zo. Bevoegd minister Melissa de Prateren.
15: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
14: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Diesel tanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan 1,29 euro. Dat is een stijging van 2 cent. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings opnieuw goud gepakt. Hij was de beste in de afvallingskoers over 10 kilometer. Het is voor Swings zijn tweede gouden medaille dit EK. Eerder werd hij ook al Europees kampioen op de 5000 meter. Onze landgenote Fran van Houten pakte dan weer brons op de 500 meter. Het is bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.
16: Live music matters.
17: De zomer van Willy. Iwijn Segers.
18: Maar zeg maar Kermit de Kikker hoor. Ik verhuur voornamelijk goede muziek.

zomer van Willy. We zien voornamelijk oudere Amerikanen, toch? Op televisie en in de media. Oudere, bredere Amerikanen. Ja, je weet wel over wie ik het heb met hun beperkte dance moves. I predict a diet, zou ik zeggen, voor die ene allerbekendste Amerikaan. Dit zijn de Kaiser Chiefs. Het is I predict a riot, weet ik wel. Maar hey, laat me toch die woordspeling doen. Welkom iedereen.

Kids with Buns and Blind. Ik zet even heel graag Amber Piddington, haar gitaarspel bij Kids with Buns in de kijker. Want dat is toch fenomenaal als je er een beetje op let. En geniet zoals ik net heb gedaan. Ik was er niet bij op het concert van Counting Crows in OLT Antwerpen. Maar dat was naar het schijnt verbluffend. Ze speelden uiteraard alle hits. Spijtig genoeg spelen ze deze classic Counting Crows hit in een andere versie. Terwijl deze kan je niet anders spelen dan zo.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Pearl. De zomer van Willy. Iwijn Segers.

Als visjes in het water, zo voelen wij ons op het terras van M. Leuven. Maar daar zitten we vandaag niet, maar morgen wel terug. Straks meer daarover. We gaan van de zee. Die visjes zitten in de zee. Hè. Ik weet wel dat visjes geen visjes zijn van Lou Reed. Maar goed, we gaan van de zee naar het gras. Kiss the grass is dit nog eens van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Allee.

onversneden rock'n'roll met de Black Crowes en Sting Me. Jullie weten het waarschijnlijk. Als we in Leuven zitten met de zomer van Willy op het terras van M. Leuven, dan komen er elke dag bands langs. Zo zijn Bad Eyes al gepasseerd, Marble Sounds, Aaron Koch, Emma Dark. Zeg je het zo, Emma Dark, of is het Emmy Darcy? Zwart, die zijn allemaal langsgekomen en dat is altijd heel fijn. Er is dan ook live publiek en jullie kunnen het beluisteren vanuit jullie huisje. Morgen is het de beurt aan Teun. Ja, Teun komt langs. Zij zong in het achtergrondkoortje van Eefje de Visser, maar zij heeft nu een eigen carrière, eigenlijk al sinds 2024, want ze kreeg dan een tweede plaats bij Humo's Rock Rally. En morgen komt zij langs voor een live sessie, twee nummers en een gesprekje met mij. Dit is hoe Teun klinkt. Open Water. MUZIEK

0: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter.
1: Music Matters. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu. Veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Deus met Constant Now. Ze zijn te zien op 20 augustus. Want ze zijn toegevoegd aan de line-up van Pukkelpop. Maar die dag is er ook Sans in de tuin van M. Leuven, waar wij zitten met Willy. Dat is ons eindconcert van de zomer van Willy Sans op 20 augustus. Die keuze kan je dus ook maken. We moeten inderdaad nog quizzen, Steven. Steven stuurt, kunnen we nog deelnemen aan de M-quiz vandaag? Wel degelijk. Dan hoef je nu gewoon M-quiz te sturen in de app. En wie weet win jij een sticker of een totebag van Willy. En met 3 juiste antwoorden een Willy Marcellekes. Het felbegeerde en de allerlaatste Willy Marcellekes. Ik heb er al een paar mogen uitdelen, dus de quiz is niet super moeilijk. Maar moeilijk genoeg. Laat het me weten als je wil meedoen en telefonisch bereikbaar bent. Ook niet onhandig als je gewoon telefonisch bereikbaar bent, want we doen de quiz telefonisch. En ik wil je nu al even bellen. M-quiz in de app, alsjeblieft. Dit is U2, Even Better Than The Real Thing. En daarna nog Portland, die ook nog langskomen bij de zomer van Willy voor een akoestische set.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Een goedemiddag. Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Concreet haalt Ryanair 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en worden er zo'n 2 miljoen minder zitjes aangeboden. Ryanair had al langer kritiek op de verhoging van die vliegtaks. Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnb's. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. En ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten, zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven, want nu verhuurde zelfs Kermit de Kikker een kamer. Bevoegd minister Melissa de Prater.
3: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
2: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Diesel tanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan 1,29 euro. Dat is een stijging van 2 cent. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een veertigtal anderen liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Maar het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. Straks beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Wielersjournalist Maxime Goethals.
4: Ruim 2000 hoogtemeters, maar het is wel een etappe die de sterke sprinters moeten kunnen overleven. En dus verwachten misschien ook wel een strijd om de groene trui. Want Jasper Philipsen wil die absoluut nog veroveren. Maar Mats Pedersen heeft die nog en die wil die absoluut houden tot in Parijs. Dus spektakel verzekerd in die 17e etappe.
2: Om 2:30 wordt het startschot gegeven. De aankomst wordt verwacht rond 6:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy.

Er is maar één weg en dat is naar het terras van M. Leuven. Daar zitten we morgen terug en Teun komt langs. Maar ook Hi Hi, want die geven s'avonds een concert in de tuin van M. Leuven. Met in het voorprogramma belofte Siska Siska. Dus dat wordt een geweldige dag voor de muziekliefhebber. Kom maar af. We gaan open om 11 uur. Dan kan je mij bezichtigen, want ik sta daar dan live muziek te draaien. En een beetje te bazelen in de micro. En Annelies Orrie is er ook. En dus s'avonds Hi Hi. We gaan een beetje verder. Hi Hi is van Leuven en de Druivenstreek. Maar we gaan een beetje verder de taalgrens over voor Ginzu. Ken je die band nog? Waalse rockband, indie rockband, die terug is van bijna nooit weg geweest, maar toch een beetje. Dit is Snow White.

0: Het is tijd om te quizzen. Ik was even in stilte mij aan het concentreren, want de dame die ik aan de lijn heb, die is een beetje nerveus, hè? De M-quiz. Dat is toch zo, hè, Annick?
1: Ja, helemaal.
0: Dat is, dat is nergens voor nodig. Ik had al een berichtje van u gekregen, Annick, want jij wordt vandaag 60.
1: Ja, nieuwe voordeur. Het is het jaar van de nieuwe voordeuren.
0: Amai, proficiat, Annick.
1: Dankjewel. Je bent ook... kraakt wel een beetje, ja.
0: Ja, we horen nu een beetje kraken, maar dat is de telefoon, hè.
1: Ja, dat is de telefoon.
0: Zeg, jij bent de trouwe luisteraar van Willy, hè.
1: Ja, en ik ben een echte Willy. Van ja. Morgens tot 's avonds. Ja.
0: Ja, dat had ik al door. Ik had ook een foto doorgestuurd van op Werchter, denk ik. Helemaal ja. Zie je er altijd zo new wave uit?
1: Ja, klopt.
0: Ah, dat was bij de Cure. Nee.
1: Ja, en ik loop nu met een Cure t-shirt door Leuven. Dus.
0: Ah, jij bent nu in Leuven?
1: Ja, ik ben in Leuven. Ik woon hier niet ver van.
0: Ah, en hebben wij jou dan al gezien op het terras van M. Leuven?
1: Nee, maar ik zou een keer moeten komen, hè.
0: Ja, als je wilt. Ja, want dan hadden
1: mijn
0: we de...
1: Mijn zus die zit daar vaak en ik wil die de groeten doen aan mijn zus.
0: Ah, de groeten aan de zus.
1: Muriel. Ja, Muriel.
0: Groetjes van uw zus Annick, die hopelijk heeft ze u al een berichtje gestuurd voor uw verjaardag.
1: Ja, zeker en vast.
0: Nou ja, dus zij is er wel al geweest en ja. Nu ben je in Leuven, maar wij zijn er niet op woensdag. Dat had je wel al door, hè?
1: Ja, dat wist ik. Ja. Maar ja, ik verjaar vandaag en niet morgen. Hè.
0: Ja, dat is waar. Maar misschien, Annick, kan je morgen langskomen, want er is een concert.
1: Ja, dat zou kunnen, dat zou best kunnen.
0: Er is een concert van Hi Hi, hè, 's avonds.
1: Ja.
0: Dat is misschien een band die jij wel leuk vindt.
1: Ja, maar ik vind het heel goed, hè. Maar ja, de Cure staat op nummer 1, hè.
0: Ja, maar hi, in de verte kan je daar toch wat Cure in horen, vind ik.
1: Ja, dat is wel goed.
0: Zeg, het is tijd om te quizzen, hè, want anders blijven we hier maar babbelen. Ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Het is niet zo... Ik had dat in ons voorgesprekje gezegd dat dat makkelijk is, maar ik heb nu gezien dat het eigenlijk redelijk moeilijk is. Maar ik ga er alles aan doen om u op uw verjaardag de 3 prijzen te laten winnen.
1: Oké, dankjewel.
0: Maar we gaan beginnen met eentje. Oké, ja. Eerste vraag, Annick. Het is echt moeilijk. Wat is het 6e teken op de dierenriem?
1: Oh, maar... Wacht, hè.
0: Ja, maar ik ga het makkelijker stellen. Het is dus ook een horoscoop, hè? Allee, of een...
1: Ja.
0: Je weet wat ik bedoel, ja.
1: Ja.
0: Maar het is moeilijk, hè.
1: Het begint bij ram, hè.
0: Dat weet ik zelfs niet.
1: Ja, wel, het is dat de vraag is. Ja, dan gok ik op kreeft, hè.
0: Oh, ja?
1: Ja, of tweeling. Een van die twee. Tweeling of kreeft.
0: Ja, maar er zijn er nog, hè.
1: Ik weet het, maar meestal begint het bij ram, dus ik weet eigenlijk niet meer wat ze beginnen.
0: Maar het is niet één van die twee, dus je krijgt nog één kans van mij.
1: Stier dan.
0: Nee. Weet je wat het was?
1: Nee.
0: Maagd?
1: Ja, maar dat valt te zien dat je begint te tellen, hè, eigenlijk.
0: Ja, dat is waar. Ik vind het een heel moeilijke vraag. Maar helaas, ja, we moeten op uw verjaardag, zeg. Sorry hoor. Maar je hebt nog 2 kansen, hè?
1: Ja, dank je.
0: Wie hoor je hier? Het is een fragment. Komt er nu aan. Ja.

0: Weet je wie dat is, Annick?
1: Is dat Manfort en Sons?
0: Jawel, die is juist. Oké, dat puntje is binnen. Dus je hebt alvast een sticker. Maar we gaan voor de tote bag. Daar zit ook een pet in trouwens. En wie weet, doe ik er nog een extraatje bij voor uw verjaardag.
1: Ja.
0: Een vraag die ik denk dat jij wel zal kunnen beantwoorden. Wie splitste volgens de Bijbel de Rode Zee in twee?
1: Jezus.
0: Nee, hij denkt nog eens na.
1: Nee, Mozes.
0: Mozes, natuurlijk.
1: Ja, met zijn 10 geboden, natuurlijk.
0: Jezus, die veranderde het water in wijn.
1: Ja, dat is ook goed, hè.
0: Ja, maar niet een hele zee, hè. Nee, het was Mozes. Ik ga het nog goed rekenen.
1: Dus, allee, dank u.
0: Ja, je hebt je hebt een tote bag verdiend met een sticker erbij. Daar zit nog een humo in, als ik mij niet vergis. En ik denk ook een petje van Willy. Voilà. Dus ik denk voor u best een zwart petje. Hè. Ik heb uw foto gezien. Je bent ook zo wat new wave type.
1: Ja, dank u wel. Mits
0: uw hulp, hè. Ja. Dat mag
1: niet zo gemakkelijk.
0: Nee, je had eigenlijk de moeilijkste quiz tot nu toe. Dat is echt waar.
1: Allee, dank u.
0: Maar dat is omdat we jou ook heel hoog inschatten, hè, Annick?
1: Ah ja, voilà.
0: Zeg maar, ik heb nog iets voor u. Ik ga eerst Mumford & Sons draaien en dan ga ik speciaal voor u It's My Party van Leslie Gore draaien. Is het goed?
1: Oh, dat is zo'n mooi nummer. Ja, dank u wel, Iwan.
0: Dat is speciaal voor uw verjaardag. Bedankt om mee te doen, hè.
1: Ja, graag. En tot binnenkort op M.
0: Ja, misschien morgen al.
1: Ah, wel. Goed.
0: Ja, salutjes, Annick.
1: Dank. Ja, salut. Dag.
0: De M-quiz.

Mumford & Sons met Guiding Light. Ook een antwoord in onze M-quiz. Morgen kan je weer meedoen, hè? Dan moet je M-quiz sturen in de app als ik die oproep doe. Vandaag was dat met Annick. En Annick, die werd ook 60 jaar. Dus ze won twee prijzen. Namelijk de tote bag en een Willy sticker. Het derde antwoord, wat is het zesde teken op de dierenriem? Maagd, dat wist ze niet. Of ze telde verkeerd. Die dierenriem, ja, die is voor iedereen anders blijkbaar. Maar deze is wel nog voor Annick. It's My Party van Leslie Gore.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
0: Tegels,
2: natuursteen,
0: parket, Impermo.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
0: Tegels,
2: natuursteen,
0: parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
0: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

Beds Are Burning van Midnight Oil. Om de originele Australische inwoners te steunen. De Aboriginals met name. Mijn favoriete, nee, niet Aboriginal, maar favoriete muzikant van vorig seizoen, van 25 en 26, is Tyler Ballgame. Ik kwam hem tegen op Leffingen Leuren. Hij doet iets tussen soul en rock. En met heel veel welschmerts, maar ook heel veel fun. Vooral in zijn stem. En hij is ook een maatje meer. Ook altijd leuk om een voorbeeld daarin te zien. En rechtstreeks van het podium in Leffingen-Leuren. Hij stapte rechtstreeks van het podium naar de wafelkraam voor de grootste Belgische wafel met slagroom ooit. En toen heb ik hem even kunnen spreken. Live It Down is dit van Tyler Ballgame. En daarna krijg je nog Beirut.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
1: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

0: De doorbraaksingle van Bayreuth Nalt. En hij heeft nog zo van die liedjes, hè, over steden waar hij graag vertoeft. Het liefst van al zit hij in Berlijn, heeft hij mij ooit verteld. Gisteren kwam er weer een band langs, twee zelfs. Een van hen was Benny Boo. Bij mij zat Jera. Jera, die hoorde je ook live van op het terras in Leuven. Maar bij Annelies zat Benny Boo, een nieuwe band. Een indie rockband natuurlijk. En zij brachten Schrödinger's Summer. Maar wij gaan er ook eens naar luisteren, naar die Benny Boo, om hen beter te leren kennen.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

Vrolijk indie poprock van Benny Boo. Gisteren nog te gast op het terras van M. Leuven, waar we met de zomer van Willy zitten. Morgen is het de beurt aan Teun. Ja, die komt langs, maar ook Hi Hi, want die spelen s'avonds natuurlijk een concert, een heel concert in de tuin van M. Leuven. In het voorprogramma is er Siska, Siska, het kan niet op. Dit zijn de Vaccines voor u. All my friends are falling in love.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen. Als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Journalist Rob van Herk.
6: Al maanden dreigt Ryanair ermee om activiteiten te verminderen in België als er een vliegtaks zou komen. Ze halen nu komende winter 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en zeggen dat ze 2 miljoen zitjes minder zullen bedienen de komende winter in Zaventem en in Charleroi.
5: De regering verhoogde die tax nochtans maar met 2 in plaats van 5 euro zoals gepland. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. Je hoort Cato Belmans van het parket.
7: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden en in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor de Tomorrowland-themazitting in november.
5: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verbonden. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen 2 trams. Een van de 2 stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een 2e tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten. Het tramverkeer ligt ook stil. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal andere liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. En over een half uur beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Onze landgenoot Jasper Philipsen staat tweede in het puntenklassement op 31 punten van de Deen Mats Petersen. Hij wil vandaag winnen.
8: De start is zeker niet in het voordeel van mezelf. Natuurlijk wil ik graag meezitten, maar tussen willen en kunnen is er ook nog altijd een groot verschil. Dus ja, we gaan gewoon zien hoe dat de benen zijn. Dat is natuurlijk het eerste doel. Proberen we die overwinning te gaan. Als dat niet lukt, ja, dan is groen ook sowieso over.
5: De aankomst wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken. Hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
3: Live music matters.
4: De zomer van Willy, Iwijn

zeker dan. Love is the Drug van Roxy Music. Zagen jullie het ook dat we in 27 weliswaar, vanaf juni 27, overal gewoon in het water mogen springen, waar aangeduid staat dat het niet verboden is? Nee, als er aangeduid staat dat het verboden is, dan mag je er niet in. Uiteraard, zo beleefd zijn we wel. Maar als er niks staat, dan kan je er gewoon in springen. Dat vind ik wel een speciale beslissing van die Jo Browns of Broens. Ik zal Broens zeggen, maar je schrijft Browns natuurlijk. Daar zou ik die graag toch eens over interpelleren. Niet dat ik niet in het water wil springen. Hè? Nee, ik ben een springer. Ze noemen mij niet Jerry Springer, maar wel een springer. Ik spring met Black Box Revelation naar 10 na 1. Dit is Stronger. Yes.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is trombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
5: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
6: VTM. Kleurt je dag.
7: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
8: Joehoe!
9: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
10: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
11: De zomer van Willy.

Passenger van Iggy Pop. Perfect, of perfect, ik zei bijna pervert. Perfect om mee te zingen als je effectief de passagier bent. Misschien naar een leuke reisbestemming. Misschien kom je wel naar Leuven vanuit het verre West-Vlaanderen of vanuit Ardennen of vanuit Limburg. Is dat een heel eind? Ik weet het. Maar wij zitten daar vanaf morgen op het terras van M. Leuven. Er komen bands langs en 's avonds is er een optreden van Hi Hi. Ik heb nu ook nieuw werk voor u. Ja, in de zomer verschijnen er ook nieuwe muziekjes. En dat is van Fewbits. Dat is een band die regelmatig langskomt bij mij in Slacker Station. En ik heb goed nieuws, want er is een nieuw seizoen van Slacker Station vanaf september dus. En dan zal deze Fewbits ook zeker passeren. Bubble Trouble, zo heet het allernieuwste nummer van Fewbits. MUZIEK

We zijn ondertussen al 11 jaar zonder Te Lau van The Scene. De begenadigde singer-songwriter van The Scene. Ooit begonnen in het Engels, vandaar The Scene. Maar daarna meesterlijke poëet geworden, Te Lau. We herdenken hem graag met deze blauw. Dit is Goose voor u en daarna nog The War on Drugs.

0: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter.
1: Music matters.
2: Mannekes, luister, het is simpel.
3: Tot en met maandag
2: krijgen we met ons gamma pluskaart.
3: Met ons gamma pluskaart
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allega's.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De zomer van Willy. Iwijn Zegen.

originele Ik dans wel met mezelf. Wat zong Walter Groot daar dan in als Billy Idol doet van sweat, sweat, sweat. Dan zong hij toch niet zweet. Dat moeten we eens uitzoeken. Morgen zitten we terug op het terras van M. Leuven. Dan komt Teun langs voor een sessie. Dat is omstreeks 1:15. Dus daar moet je bij zijn. En Hi komt ook al even dag zeggen bij Annelies. Want die spelen s'avonds een heel concert in de tuin van M. Leuven. Met in hun voorprogramma Siska Siska. Die waren dan weer belofte bij Willy. Hi dus morgen om 8:00 in de tuin van M. Leuven. Maar kom zeker vroeger al eens langs op het terras. Want daar zitten wij live muziek uit te zenden. Live radio te maken. Dit is Hi met Running. Maar je mag ook natuurlijk met de auto komen, of met de trein, of met de fiets. Vergeet ik nu een voertuig?

Wat mij betreft het beste nummer van Nick Cave. Ik kreeg al eens 2 complimenten. Omdat ik een nummer van Nick Cave zong. Maar dat was de Ship Song met de Willy on Tour Band. Daar kreeg ik complimenten voor. Dat vond ik heel fijn. Maar er is ook een versie van de Lemonheads die Straight to You zingen. En daar dacht een luisteraar van dat ik dat was die dat zong. Dat zijn mooie complimenten. Ik draai dan ook dat liedje in mijn comedy show, Het Beste Ooit. Misschien wil je dat wel eens komen bekijken. Dat vind je terug op iwijnsegers.be. Op 11 december sta ik ermee in de Arenberg in Antwerpen. En dat is de allerlaatste keer dat ik die voorstelling ga spelen. Nu weet je dat ook, hè. Ik ben ondertussen in behandeling bij een personal trainer. En dat ben ik zelf. Maar nu ik het toch over personal trainer heb... Die Hollandse band die komt optreden in ons land. Ze komen hier niet zo vaak, dus probeer daar ook bij te zijn. Op 27 oktober in de Cactus Club in Brugge. Personal trainer.

0: Kolmen te zien dit weekend. Er zijn nog tickets.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi, gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
3: Live music matters.
2: Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi, nu luchtvaartmaatschappij Ryanair zijn activiteiten in ons land fors vermindert. Ryanair schrapt zo'n 2 miljoen zitjes in ons land en haalt 5 vliegtuigen weg uit Charleroi. Uit onvrede met de vliegtaks. Journalist Rob van Herk.
6: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
5: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. Je hoort Cato Belmans van het parket.
7: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden en in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor de Tomorrowland-themazitting in november.
5: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verwondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen 2 trams. Een van de 2 stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een 2e tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten. Het tramverkeer ligt ook stil. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken. Hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Maximaal tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
2: Live music matters.
1: De zomer van Willy.

The Last Dinner Party. Met This Is The Killer Speaking. Een van mijn favoriete bands van de laatste jaren, The Last Dinner Party. Ik denk dat dat door de naam komt. En dat het ook allemaal vrouwen zijn, helpt natuurlijk ook, hè.

0: The next big thing, als je het mij vraagt. En niet alleen als je het aan mij vraagt. Volgens mij vindt heel de muziekpers dat. Alice May met In A Flash. Alice May komt uit eigen land trouwens. Hè. Voor moest u dat nog niet weten, je kan het niet echt horen als je deze ijzersterke single In A Flash hoort. We gaan naar de jaren 90, waar Alice May goed naar heeft geluisterd. Dat wel. Maar dit is echt de jaren 90 met Skunk Anansie en Brazen. Tussen haakjes, Weep. Want dat mag je doen, hoor.
1: I called you brazen, called you whore.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Dit is de zomer
2: van Willy.

0: like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Voor wie het zich afvraagt, dit was West Side Cowboy met Pin-Up Boys. Ik hoorde ze vorig jaar in september op Leffingen, Leuren. En met dit nummer, die Pin-Up Boys, sloot ze hun set af. En dan wisten we al, dit wordt een hit. We zijn bijna een jaar verder. En kijk, wij draaien het hier toch regelmatig. En dan mag je het toch een echte rockhit noemen. Dit was de allereerste die Coldplay ooit uitbracht. Yellow. En dat was er ook direct op, hè. Klonk het toen wel beter dan nu, niet waar?

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: De zomer van Willy. Live music matters.

Wees gerust, de zomer is nog niet voorbij, hoor. Summer's gone, zong Buffalo Tom. Blijven in de jaren 90 met Jamiroquai en Cosmic Girl.

0: Dat nu wil ik nu eens heel graag weten van mijn collega Annelies Orie, die als bij toeval hier bij mij zit, of jij fan bent van Jamiroquai.
1: Ik vind het wel tof om op te dansen, maar ik zal dat niet thuis opzetten, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik herinner me wel die clips zo van MTV en zo.
0: Ben je al zo oud?
1: Maar ik heb wel niks. Ik heb er ook wel niks tegen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, ik ook niet, maar het is zo'n onduidelijk ding. Hè? Het is niet echt hip. Het is ook niet echt flauw. Het
1: is... Eigenlijk is hij wel cool. Zo.
0: Ja.
1: En dat dansen.
0: Ja, misschien toch een soort revival.
1: Maar ik denk wel altijd, op de een of andere reden, dat hij eruit ziet als Keanu Reeves. Maar dat is niet, hè. Je lijkt misschien een beetje op elkaar, maar dat is niet hetzelfde, hè.
0: Ik snap ergens in een verre... Ja, nee. Keanu Reeves ziet er toch iets beter uit. Allee, ja, ieder zijn smaken. Ik heb een ander vraagje, want zometeen komt er een nummer aan. En uiteraard had ik iets voorbereid daarover. Je zou namelijk een hele playlist kunnen vullen met liedjes waarin de naam gespeld wordt. Ik dacht aan... A-G-N-I-S?
1: Ja.
0: Of Gloria? G-L-O-R-I-A?
1: Zingen ze dat daarin?
0: Ja.
1: Spellen ze daarin?
0: Ja. G-L-O-R-I-A, Gloria.
1: Oh, ja.
0: En nu, jij moet er toch ook eentje weten, hè? Zonder te verklappen wat er nu komt, dus niet kijken.
1: Ja, maar ja, ik
0: heb het
1: al gezien. L-O-E-L-E.
0: Ah ja, oké, zwart. Ja, dan gaan we het over morgen hebben. Morgen komt er ook iemand bij jou langs, of niet?
1: Ah ja.
0: Ja, toch ook al.
1: Divine.
0: Morgen? Nee, dat is vrijdag.
1: Dat is vrijdag.
0: Morgen komt Hi Hi toch langs, hè?
1: Ah, ja. Ja, die spelen s'avonds in de tuin. En Siska komt een sessie spelen.
0: Ah, zo is het. Ja. Ik dacht dat Hi Hi ook even... Maar misschien doen die dat ook een dag kwam zeggen. Maar Siska, de belofte van juni, als ik me niet vergis, die komt ook bij jou langs. Ik heb dat onlangs gezien in Oostende. Dat is echt een moeite. Dus mensen moeten echt op tijd komen om die erbij te nemen. Want s'avonds is er inderdaad Hi Hi. Bij mij komt... Nu moet ik even denken.
1: Maar Ewen, echt waar.
0: Ik heb het daar juist al 100 keer gezegd. En nu ben ik het kwijt, meen het, ja.
1: Goed bezig.
0: Allee?
1: Zal ik het zeggen?
0: Ja?
1: Morgen bij jou om 13:15, Teun.
0: Ja,
1: morgen
0: Teun.
1: Bij mij om 16:15, Siska.
0: Ja.
1: Om 18:00 ga ik plaatjes draaien. Je pakt 18:30.
0: Wow.
1: En dan om 20:00. Nog eens Siska, maar dan met een volledige set. En dan om 21:00 Hi Hi.
0: Oké, maar dan heb je vakantiegeld wel verdiend, hè? Tot straks, Annelies. En tot morgen.

0: scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi, nu luchtvaartmaatschappij Ryanair zo'n 2 miljoen zitjes schrapt in ons land en ook 5 vliegtuigen weghaalt uit Charleroi. Dat doen ze uit onvrede met de vliegtax. Journalist Rob van Herk.
5: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
4: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten. Een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op met temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden.
0: Live van op het Willy Terras
3: in Emleuven. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Annelies Orie.
6: Alles wordt duurder, behalve wij. Willy is gelukkig nog altijd helemaal gratis.

Rocks van Primal Scream. Vandaag niet vanuit Leuven, wel vanuit onze oude vertrouwde studio in Vilvoorde. Matt Berninger die stond onlangs nog op Rock Werchter. En vorige week liet hij een gloednieuw nummer op de wereld los. En neemt die solo carrière dus redelijk serieus. Het hoeft niet altijd serieus te zijn, want dit heet Martini.

Intussen krijg ik een foto van Jan uit Merksplas. Hij stuurt: Annelies, vandaag zit ik hier alleen op het dak, want alle andere collega's hebben bouwverlof. Jan, als je naar Willy luistert, zit je daar nooit alleen. Overal in Vlaanderen zit er volk aan de radio, net als jij. En die luisteren nu ook samen met jou naar Ramkot.

0: Zullen de Rolling Stones volgend jaar weer spelen of niet? Keith Richards die wil niet meer echt gaan toeren. Maar een reeks concerten in grote steden zoals Londen, New York en Parijs, dat ziet hij wel zitten. Want dan kan hij daar een maandje op een appartement gaan zitten en dat vindt hij minder lastig. Als ze ergens in de buurt van België komen, dan stel ik voor dat we samen een wheeliebus inleggen. Voor Lenny Kravitz is dat niet nodig. Die zie je gewoon op 8 augustus op de Lokerse feesten. En je hoort hem hier zo meteen.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Dit is de zomer van Willy.

0: Are You Gonna Go My Way? Ik ben trouwens nog altijd heel benieuwd of onze Emmy Dark Lenny Kravitz tegen het lijf zal lopen daar in de backstage van de Lokerse Feesten op 8 augustus. En of ze dan ook iets tegen elkaar gaan zeggen. Ik stel voor dat mijn collega's dan eens bellen na die show om dat allemaal te weten te komen. Ik ben nieuwsgierig. Hoeveel luisterbeurten je nodig hebt om een nummer in je oren te knopen, dat weet ik niet. Maar voor deze is één zeker niet genoeg. Easy Street.
1: Wow.

Mystify van INXS. Vorig jaar kwam Pulp met een nieuwe plaat. More werd hun eerste in 24 jaar tijd. Intussen zijn ze helemaal terug. Wat ook heel speciaal was, twee nummers van die plaat die werden nog meegeschreven door hun bassist Steve Mackey, die in 2023 overleed. Dit is daar eentje van. Dit is Pulp en Got to Have Love.

0: Als Eddie Vedder de soundtrack voor de film Into the Wild niet gemaakt had, was dit nummer wellicht ook nooit geweest. Want het was tijdens het schrijfproces voor Into the Wild dat hij op dit nummer kwam. Just Breathe van Pearl Jam.
1: De zomer van Willy. Met deze week live.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer...

0: Enzo, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De zomer van Willy. Live music.

0: The Cure, de groep waarnaar...
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Het meest vraag was bij concertfotograaf Nathan Dobbelaren gisteren op onze rock- en rommelmarkt in de tuin van Museum M in Leuven, vlak naast ons terras. Was supergezellig. Je kon er vinylplaten kopen, je kon er zeef drukken, je kon er tattoos laten zetten en dus ook concertfoto's kopen. Maar veel mensen willen dus blijkbaar graag een foto van Robert Smith in hun huis. Ik snap dat. Ik vond dat concert op Rock Werchter ook heel erg goed. Ik heb heel erg genoten. Maar ik denk wel, als ik dat ergens in mijn trappenhal hang of zo, dan mijn kinderen echt gewoon elke avond kei bang aan zijn. Die durven niet meer naar een bed als die elke avond naar Robert Smith met schmink en al moeten kijken. Maar goed, de populairste was dat dus. We hebben ook gisteren hele fijne bands over de vloer gehad. Benny Boo bijvoorbeeld. En ook onze ex-belofte Yerra Yerra. Zij kwamen Do It Again spelen en dat klonk zo.
1: Dit is
2: de zomer
1: van Willy.
2: Live music matters.

Gisteren hebben veel mensen genoten van Jera Jera met een gratis pakje friet in de hand in Leuven. Morgen kan je komen lunchen terwijl je naar niemand minder dan Teun kijkt. Zij is ook ooit belofte geweest en je kent haar misschien ook wel als een van de achtergrondzangeressen en danseressen van Eefje de Visser. Morgen om 1:15, dan begint ze eraan. Zometeen krijg je nog Mumford & Sons na Tom Petty en The Heartbreakers.

0: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter. Willy.
1: Music matters. Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. Meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld. Kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
5: Dat is een combinatie van meldingen, wat wij zien in de commandopost, en wat ook mijn collega's zien op straat en dan ook ter plaatse gaan. Wij zien ook aan de cijfers dat er een stijging is van vechtpartijen. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel, als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
4: In totaal telden de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten, een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en ook dezelfde werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op, temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden.
3: Live music matters.
2: De zomer van Willy. Annelies Orie.

Vaya van Deus. En ook in de zomer houden wij je op de hoogte van alle nieuwe muziek die uitkomt. Op 7 juli kwam U2 met een gloednieuw nummer. En dat hoor je nu. Dit is U2 met Street of Dreams.

Buffalo Springfield, For What It's Worth. Nu vrijdag, dan staat Leuven helemaal op zijn kop, want de Scabs komen spelen op de Oude Markt. Maar deze band is ook de Sheila Divine. We hebben ze helaas niet kunnen overtuigen om op het terras in Leuven te komen spelen, maar Aaron Perino, de zanger, die komt wel eens langs voor een babbel. Dus als jij vragen hebt voor de Sheila Divine, mag je die

0: word je daarvan. Intussen heeft Steven ook een hele goede vraag doorgestuurd voor de Sheila Diva. En hij zegt, die spelen op 29 oktober in de Casino. Lightspeed, jullie ex-belofte, mag het voorprogramma doen. Maar kennen ze eigenlijk die muziek van Lightspeed wel? Ja, ik ga dat eens checken.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99.
2: Natuursteen, parket, Impermo.
3: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
4: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
2: VTM, kleurt je dag.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
5: Live music matters.
6: De zomer van Willy.

Toen David Bowie aan producer Nile Rodgers wilde uitleggen hoe dit nummer en bij gevolg ook de plaat Let's Dance moesten klinken, liet hij gewoon een foto van Little Richard zien en hij zei, Nile, dit is hoe het moet klinken. Goeie omschrijving, toch? Ik ben benieuwd of Dave Grohl ook van dat soort omschrijvingen had voor dit nummer. Dit zijn Foo Fighters en Walk.

beetje stevige gitaar om de woensdagmiddag door te komen. En ik ga daarmee voort. Want ik heb hier Sans klaarstaan en ik heb net heel die concertagenda van Sans eens bekeken. De allerlaatste show in België voor dit jaar is die bij ons in de tuin.

A Faint Smile van Mauro. En ik dacht, ik zal eens checken hoe het met Frank van der Linden van de Mens is. Wel, over 2 dagen is hij jarig, dat is 1 ding. En voor de rest maakt hij dus nu al heel veel reclame voor de kerstshow van de Mens in het Tipooi Leuven op 19 december. Mauro.

dan nemen we je mee naar een andere zomer dan deze. Vandaag is dat die van 2002. En we gaan naar het concert van Guns N' Roses op Pukkelpop. Voor mij was dat mijn tweede Pukkelpop ooit. Was ik fan van Guns N' Roses? Bah, ik kende toch wel wat nummers zo van op de KSA-kampen en zo. Hè, werd daar keiluit gedraaid. November Rain natuurlijk al opgesloten ook. En wij dachten allemaal, ja, Guns N' Roses op Pukkelpop, daar moeten we bij zijn. Maar dat was dus die editie waarbij zanger Axl Rose veel te laat aankwam. Met een helikopter dan nog. De hele band stond eigenlijk al op het podium om te beginnen. Maar ja, die moesten dan weer af en zo. Het optreden begon uiteindelijk een uur later dan gepland. En Axl Rose was eigenlijk zijn stem op dat moment al deels kwijt, muzikaal. Niet echt de beste show, maar goed, we hebben hem wel gezien. Weet je wat ook niet hielp? In plaats van te zeggen, hello Belgium, hello Brussels misschien, zei hij, hello Düsseldorf. Maar toch een klein beetje legendarisch. Guns N' Roses op Pukkelpop 2002.

Veel Willys die erbij waren bij Guns N' Roses op Pukkelpop 2002. En de algemene herinnering is regen. Philippe die stuurt nog, was dat ook niet die editie toen ongeveer heel Pukkelpop verzopen was? Ik heb de avond ervoor mijn rugzak zien voorbijdrijven in de tent. Gerry stuurde ook, ik herinner mij ook een ellenlange solo van de toenmalige gitarist Buckethead, die dan ook een emmer op zijn hoofd had gezet. En dat het festivalterrein en de campings zwaar te lijden hadden onder de regen en alles onder de modder zat. Dat herinner ik mij ook. Ik weet nog dat ik mijn moeder heb gebeld van ja, alles is nat. Kunt je mij alstublieft komen halen? En dan zijn we elke dag op en af gegaan met de auto. Luxe kindjes als we waren. Maar ja, we woonden niet ver, dus dat ging. Dit zijn de B.

Alles om jouw woensdagavond een klein beetje mooier te maken. Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Deze man mocht onze tuin in Leuven onlangs openen. Hij heeft daar een fantastisch concert gegeven. Dus ik herinner je het daar graag nog eens aan. Dit is Admiral Freebie.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van Media in ons land. Zonder dat je moet streamen via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter legt uit.
6: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
5: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar deze zender. Er zijn meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld, kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
7: Via het camera-schild dat we hebben tijdens de Gentse feesten, merken wij ook sneller tumult op en sturen wij de ploegen dan ter plaatse om de boel te kalmeren. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel, als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
5: In totaal tellen de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de uitspraken van Daniel Ortega, dat is de president van Nicaragua. Die zei afgelopen weekend dat er geen verkiezingen meer zouden komen, uit angst voor de oppositie in zijn land. De VN spreekt van ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. Ortega is al bijna 20 jaar aan de macht in Nicaragua. En snoeker dan? Luca Bressel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel voor het toernooi in Shenzhen in China. Hij werd in de laatste voorronde naar huis gespeeld door een Chinees. De prijspot voor dat toernooi net geen miljoen euro. En Remco Evenepoel heeft bevestigd voor het natuurcriterium van Aalst, volgende week maandag de 27e. Hij wordt daarmee de ster van die koers. Evenepoel zit op dit moment uiteraard nog in de Tour. De renners zijn daar bezig aan de 17e rit. Over een half uur komen ze ongeveer aan. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
3: Live music matters.
4: De zomer van Willy. Annelies.

ook Werchter beslist. Ik vind Damon Albarn een grappige mens. Hij stond daartoe niet met Blur, wel met Gorillaz. En hij heeft staan poppenkast spelen met zijn hand zo boven in een of ander hekje. En hij heeft ook gedacht, weet je wat, het is 30 graden, ik doe een rode muts aan. Mensen gaan dat tof vinden dat ik een klein beetje op grote smurf lijk. Ik vond dat grappig, echt waar. Zometeen krijg je Lou Reed na Editors en The Run.

Sommige Willys hebben toch meer chance dan anderen. Yves die stuurt in de app. Ik kreeg jaren geleden een bijna privéconcert van Lou Reed. Voor de deuren opengingen van Martrock ging ik nog even iets drinken. Ik was medewerker daar en hij speelde dit nummer in de soundcheck. Hoe cool is dat? Deze jongeman is ook goed bezig. Op dit moment heeft hij een nummer 1 hit te pakken in de UK met Olivia Dean. Dat is niet slecht. En hij is ook aan toeren door dat Verenigd Koninkrijk. Bij ons scoort hij op dit moment heel goed met deze nummer van vorig jaar. Dit is Sam Fender. En Treadmill.

0: Onlangs maakten wij nog een Willy blij met dat concert van The Strokes in Amsterdam. Helemaal uitverkocht, maar hier kon je dus nog wel een ticket bemachtigen. Hoe dat zal zijn, dat hoor je binnenkort ergens in oktober op de radio. Zometeen krijg je de Smits en Goose na elkaar. En daarna gaan we samen aperitieven.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
3: Live music matters.
1: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspeech.
5: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
4: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hoe dat?
4: Ah, wel. Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
5: Oh. Ja. Lemmes.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Dit is
2: de zomer
1: van Willy.

0: gaat naar de Smiths. Stop me if you think you've heard this one before. Het is bijna 5:30, maar het is grijs genoeg om ons nu al aan een aperitief te wagen.
1: Aperitief Nationaal.
0: En dat doen we vandaag op de tonen van Texas Sun van Kruang Bin en Leon Bridges. Elke dag zorgen wij voor de ideale sfeer om jouw werkdag, vakantiedag achter je te laten. En stilaan richting avond te gaan. We hebben al heel veel mooie zomeravonden gehad. Vandaag is hier in Vilvoorde een beetje grijs en grauw. Maar met een lekker drankje erbij. Maakt dat niet zo uit. En wie wou er geen verfrissing? Ik wel.

doet me eraan denken om deze in mijn roadtrip playlist te steken. Ooit hebben we met Classics de grote Classics roadtrip playlist gemaakt. En maandag, misschien zondagavond al, dan trek ik met mijn gezin richting Scandinavië. Hoe ver we gaan geraken, of het Zweden zal zijn of Noorwegen, dat weten we nog niet. Maar ja, we hebben ons huis op wielen mee, dus dan maakt dat niet zoveel uit. Maar Kruang Bin en Liam Bridges, die mogen dus ook in onze roadtrip playlist. Benieuwd wat mijn kinderen van 4 en 8 daarvan gaan vinden. Nou, ik ga niet de hele tijd naar van die bagger over Skibbidi Toilet luisteren. No way. Zometeen krijg je hier Violet Grohl. Jawel, dat is de dochter van Dave Grohl van de Foo Fighters. En nu Oasis.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: De zomer van Willy. Annelies Orie.

Unfinished Sympathy van Massive Attack. En voor ik hier mijn schub afkuis, nodig ik je heel graag nog eens uit om morgen weer naar Leuven te komen. Vanaf 11 uur ontvangt Iwijn je graag op het terras. En om 13:45 komt onze ex-belofte Teun daar spelen. Ik heb ze nog live gezien in Tepo en ik kan je zeggen, fantastisch. Dit is Teun met The Fall.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond.
3: Eindelijk prijs voor Jasper Philipsen in de Tour. Hij was tijdens deze 17e etappe de snelste van een groep vluchters. En dat is ook een goede zaak voor de groene trui, want Philipsen nadert nu op 7 punten van de Deen Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede vandaag, de Nederlander Olaf Kooi derde. De Sloveen Tadej Pogačar blijft in het geel. De soap rond Bultrug Valvestini blijft maar duren. Mogelijk leeft het dier toch nog, dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op de DNA-stalen die niet overeen zouden komen. Een van de Bultrug die aanspoelde in Denemarken en een van Timmy toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch, je hoort marinebioloog Jan Haalters.
4: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die trekker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
3: Bild sluit niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van media in ons land. Zonder dat je moet streamen, dus via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van media Sieltje van Achter legt uit.
5: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
3: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar deze zender. Het Louvre heeft opnieuw de deur geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen euro. De buit werd nooit teruggevonden. Meer geluk bij Tomorrowland, want daar is een van de 2 gestolen kunstwerken terecht. Tijdens het eerste festivalweekend werden er 2 schilderijen meegenomen uit het restaurant van het festival. 1 daarvan is nu dus blijkbaar terug. Hoe dat gebeurd is en door wie, dat is voorlopig nog onduidelijk. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.

0: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter.
1: Music matters. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat. Dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
5: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
6: VTM, kleurt je dag. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl, Pearl, Pearl.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed.

0: Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Music matters.

0: makes a whispering man sound as if he cries.
1: Music matters. De zomer van Willy. Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting, zegt Cato Belmans van het parket.
7: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
6: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. De soap rond bultrugwalvis Timmy blijft maar duren, want mogelijk leeft het dier toch nog. Dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op de DNA-stralen die niet overeen zouden komen. Een van de bultrug die aanspoelde in Denemarken en een van Timmy toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch. Je hoort marinebioloog Jan Haalders.
8: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die trekker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
6: Bild sluit niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Het Louvre heeft opnieuw de deuren geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen. De buit werd nooit teruggevonden. En de eerste ritzege voor Jasper Philipsen in deze Tour. Hij kwam als eerste over de finish voor de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen doet zo een goede zaak voor het groen. Hij komt nu op 7 punten van de Deen met Pedersen.
9: Heel veel deugd natuurlijk. Is er heel veel vooraf gegaan aan deze rit. Er zijn heel veel teleurstellingen geweest, frustraties. Ik zit hier met een ploeg die gewoon voor ritzeges gaat. Heel veel jongens die al super werk hebben geleverd, maar nooit beloond zagen. Dus dat doet dan enorm veel deugd om uiteindelijk toch een overwinning te halen.
6: En zo telt ons land 6 Belgische ritzeges op 17 etappes. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
1: Music matters.

0: bollen. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
3: Joehoe!
4: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
5: Wil

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Even

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Een klap in het gezicht. Zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtaks. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting, zegt Cato Belmans van het parket.
2: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
1: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams op elkaar gebotst. Daarbij vielen al zeker 2 zwaar gewonden. In totaal werden 7 mensen naar het ziekenhuis overgebracht. Een tram botste zonder te remmen tegen een stilstaande tram. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
0: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5 jaar, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De cel vermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
3: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
2: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Een klap in het gezicht. Zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtaks. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. En Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump zijn voet binnen hebben in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt ook flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden. Music matters.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
1: Music matters.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
4: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
3: Voorlopig liggen alle pistes open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Nog geen akkoord bij de brandweer in Brussel. De brandweer staakte gisteren nog omdat ze te weinig mensen en middelen hebben. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar, maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en sneller. Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat daar begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen daar te werken en aan zijn die terug weg.
3: Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.

0: Jokwerchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Met deze week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi, gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
2: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
1: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden. Music matters.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website Willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat daar begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen daar te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
2: Volgende maand zal het parlement in Nicaragua stemmen over de afschaffing van de verkiezingen. Dat was een voorstel van de president. Die vreest de oppositie in zijn land en wil daarom verkiezingen vermijden. De VN veroordeelde zijn voorstel al en noemt het ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.